0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Luister elke zaterdagnacht.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: De muziekexperts. Live op BRZ.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen,

0: zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Hallo, met Kees.
6: Truus hier, hoe gaat het?
5: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
7: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd dichtbij. BR6.
15: U luistert naar Gewijde Muziek. Het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
16: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Vandaag wil ik beginnen met een tekst uit 1 Johannes 5 vers 14. Ons vertrouwen in God geeft ons de zekerheid dat Hij naar ons luistert, als wij Hem iets vragen overeenkomstig zijn wil. De kracht van het gebed is vele malen groter dan wij ons kunnen voorstellen. Ook een in onze ogen niet verhoord gebed is wel gehoord door God.

Ik ken de plannen die ik met u heb. De godspraak van de Heer. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk en een hoopvolle toekomst. Jeremia 29, vers 11. Ook als je leven soms moeilijk is, de toekomst onduidelijk of zwaar, denk dan steeds weer aan deze woorden. Het loopt God nooit uit de hand. Hij heeft een plan met u en met mij.

Ik kan alles aan dankzij hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4, vers 13. Dat zijn grote woorden, maar ook wij mogen dat van God verwachten.

Want ik, de Heer, ik ben uw God, die u vasthoudt bij uw rechterhand, die tegen u zegt, wees niet bang, ik sta u bij. Jesaja 41, vers 13. Met deze belofte kun je het leven aan, ook vandaag.

Bedenk dit. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 2 Korinthe 9, vers 6. Deze woorden roepen ons niet alleen op om uit te delen van onze overvloed, maar ook om liefde uit te delen aan de mensen om ons heen.

Wacht in vertrouwen op de Heer, met een dapper, standvastig gemoed. Wacht in vertrouwen op de Heer. Psalm 27, vers 14. In alle omstandigheden mag je weten dat Hij het laatste woord zal hebben, ook in jou en in mijn leven.

Twee mussen kosten toch maar een stuiver. En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie vader. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Matteüs 10, vers 29 en 31. God kent zelfs iedere dode mus. Geef dat niet te denken. Hoeveel te meer is de kroon op zijn schepping de mens hem waard.

Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen. Hij zal onze schuld onder zijn voeten verpletteren. Al onze zonden zal hij verwijzen naar de bodem van de zee. Micha 7, vers 19. God haalt geen oude koeien uit de sloot. Integendeel, hij gooit onze zonden in de diepe oceaan.

Alles heeft zijn uur. Alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. Prediker 3, vers 1.

0: Bij jullie zelfs zijn alle haren op je hoofd geteld. Matteüs 10, vers 30. Dat wil niet zeggen dat God zo in aantallen van haren geïnteresseerd is, maar wel dat jij tot in detail belangrijk voor hem bent. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. En voor aankomende week bid ik u Gods zegen, liefde, vrede.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodroom La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van DR6. De lokale omroep voor Bodegraven, Nieuwebrug, Waarder, Driebruggen, Reeuwijk Dorp, Reeuwijk Brug. En ook bij de hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwenstad, Kerk in de Buurt. Tot 10 uur kunt u luisteren naar religieuze muziek. Dus doorluisteren om 9:30 nog naar een korte podcast. Om 10 uur wordt de kerkdienst van de Bettenkerk uitgezonden. De dienst wordt geleid door Oudering van de Dol. Aansluitend kunt u weer luisteren naar diverse christelijke muzieknummers. Om 11:45 volgt de kerkelijke agenda. Kerkplein 15 wordt deze dag uitgezonden door Gertje Bos. Het eerstvolgende nummer waar we nu naar gaan luisteren is Psalm 84 van de

0: We gaan nu naar een kort getuigenis luisteren. En de titel is God verbrak mij steenhard. Het is een podcast van ongeveer 5 à 10 minuutjes.
1: Goedenavond, ik ben Leenert van der Vlies uit Nieuwpoort. Ik woon nu in Papendrecht. Ik ben iemand die heel makkelijk praat normaal, te makkelijk. Maar toen ik mijn naam hier hoorde omgeroepen worden, klopte mijn hart in mijn keel, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben gewoon reformatorisch opgevoed. En eigenlijk vanaf mijn 15e, mijn broer die deed altijd waar hij zin in had. Dus ik kijk toch altijd een beetje tegen mijn broer op. Dus ja, ik ging ook gewoon eigenlijk doen waar ik zin in had. Van het een kwam het ander. En op een gegeven moment veel uitgaan, veel drugs gebruiken en eigenlijk helemaal van God los. En ik wist wel dat God bestond, alleen het deed me eigenlijk niet zoveel, zeg maar. Totdat ik hoorde van een oude vriend van mij, die ik ook kon vanuit dat wereldje, dat hij tot geloof was gekomen. En dat hoorde ik van een vriendin en die zei, daar heb je toch helemaal geen zin in? Je wilt toch gewoon doen waar je zelf zin in hebt? Dus toen had zij gezegd, nee, maar God, hij zei dat God dat in hem veranderd heeft. Dus toen dacht ik, zo zou het wel moeten zijn, want ik heb er zelf helemaal geen zin in. Maar ja, dus ik was wel nieuwsgierig. Ik had zijn telefoonnummer gevraagd, had ik gebeld. Ik zeg, joh, hoe is het? En we hadden een uur aan de telefoon gehangen. En ik zeg, jij bent toch geloof gekomen, hoor ik. Kunnen we het een keer over hebben? Hij zei, ja, tuurlijk, ik wil het er super graag over hebben. Dus hadden we afgesproken naar een lofprijsavond te gaan bij De Hoop in Dordrecht. En daar sprak Oscar Lohuis. Dat ging erover, dus Satan gaat rond als een briesende leeuw. En ja, daar werd ik echt als het ware wakker geschud van, we zijn onderweg naar de eeuwigheid. En het is gewoon, ik besefte gewoon dat het een wonder was dat ik op dat moment nog daar aanwezig mocht zijn. En het is gewoon echt wonderlijk. Dat God daar echt mijn stenen hart verbroken heb, als het ware. Dat ik echt wakker werd geschud. Van jongen, je bent onderweg naar de eeuwigheid. Het is een wonder dat je nog een leven bent. Dat je nog de kans hebt om de naam van de Heer aan te roepen. En toen aan het einde kon je bidden met meneer Lohuis, zeg maar. Maar ja, dat is niks voor mij, allemaal tussen die mensen daar. Maar mijn vriendin die moedigt mij aan. Die zegt van, joh, ga gewoon naar voren. Je hebt het wel eens over en maak nou ook gewoon die keuze. Dus ik ben gewoon naar voren gegaan. En ik brak echt daar. En echt met meneer Lohuis gebeden. En vanaf toen is eigenlijk wel mijn leven geleidelijk aan echt veranderd. En het is gewoon heel wonderlijk eigenlijk dat God zo je lust kan veranderen. Dat je eerst je lust in de wereld hebt. En dat God dat zo kan veranderen. Dat je ook echt gewoon vreugde vindt in de Heer. En dat je echt ernaar uitkijkt om met de dingen van God bezig te zijn. En daar ben ik God zo dankbaar voor. Ik wil nog even een stukje voorlezen. Wat toen ik net tot geloof kwam, toen, dat was voor mij echt zo mooi. Dat is in 2 Korinthe 6, vanaf vers 17, daar staat er, ga daarom uit de midden weg en zonder u af, zegt de Heer. En raak het onreine niet aan en ik zal u aannemen. En ik zal u tot de vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer de Almachtige. En dan in 7 gaat verder. Omdat wij dan deze belofte hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen van alle bedoezelingen van vlees en geest. En de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Dus dat is eigenlijk zo'n heerlijke belofte. Dat God die belooft gewoon van dat hij tot de vader wil zijn. En dat wij dat zonen en dochters van hem, de Allerhoogste, de Almachtige mogen zijn. En dat is echt een rijk belofte. Dus dat was het eigenlijk al. Ja. Arjan vraagt van, wat zou je door willen geven aan mensen die nog op die tweesprong zitten? Van, laat maar zeggen, als je gaat stappen, drugs gaat gebruiken, je leeft elke keer naar een kick toe. Maar je hebt altijd weer momenten dat je alleen op bed ligt. En je besef brengt je geen echte vreugde. En zo'n weekend als hero, dat is wel grappig, want even kijken, Maartenbaan die vroeg nog aan mij van, heb je al spijt dat je hier bent? Toen zeg ik, ja, ik heb spijt dat ik niet eerder tot dat inzicht ben geweest dat, ja, hier is dit is zoveel puurder gewoon om met z'n allen de heren te prijzen. En je hoeft geen imago vol te houden, daardoor op die feesten moest je altijd, ja, een beetje een stoere man, ja, weet ik veel, eigenlijk best wel achteraf, dan dit is zoveel puurder, je kan gewoon jezelf zijn. En je hoeft niet bang te zijn wat mensen van je denken. Gewoon, dus ja, ik zou zeggen van blijf dicht bij de Heer, want ja, je raakt zo snel vervreemd van hem. En het is echt een wonder dat ik hier nu mag staan en van hem mag getuigen. Dat, ik heb het er zelf niet om gevraagd, dus het kan ook fout aflopen dat je nooit meer tot inkeer komt, zeg maar. Dus ga niet die gok nemen, want ja. Yeah. Ja, die zeggen als jij dan maar... Ja, hij vraagt, hoe hebben je vrienden daar op gereageerd in de omgeving? Ja, die zeggen van, als jij daarin gelooft, dan... ja, ik kan niet meer begrijpen dat mensen het niet geloven. Omdat ik nu mijn ogen zijn opengegaan voor die dingen. Maar ja, die denken, als jij er heel hard in gelooft, dan zal dat voor jou wel waarheid zijn. Maar ik denk, als je niet in God gelooft, van zo'n complex leven, van... ja, als God je ogen ervoor opent, kan je echt niet meer begrijpen dat je niet in God kan geloven. Dus. Oké. Okay.

Zometeen om 10:00 wordt de kerkdienst uitgezonden van de Bethelkerk. Tot die tijd luisteren we nog naar wat muzieknummers. Het muzieknummer waar we nu naar gaan luisteren is Nog altijd wordt verteld van de CD. Het grote doelenconcert, middag deel 9.

We gaan zo meteen overschakelen op de uitzending van de kerkdienst van de Bethelkerk. De dienst wordt geleid door ouderling P. van der Dol. De dienst zal een paar minuutjes over 10 online beschikbaar zijn. Tot die tijd luisteren we nog even naar een muzieknummer. Het muzieknummer waar we nu naar gaan luisteren is Juich aarde, juich alom de Heer. Psalm 100, vers 1, 2, 3 en 4. Van de cd God heb ik lief.

0: Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook als u als gast hier bent, hartelijk welkom. Als u meekijkt via de livestream, hartelijk welkom. En deze morgen ook de luisteraars die via de lokale omroep via Kerkplein 15 met ons meeluisteren. Deze dienst die geleid zal worden door ouderling Van der Dol. Gemeente, afgelopen donderdag is ons gemeentelid Hendrika Hermina Notenboom ter Haar in de leeftijd van 82 jaar in de Heere ontslapen. De rouwdienst die geleid wordt door dominee De Raaf wordt dinsdagmiddag 21 juli om 13:30 in ons kerkgebouw gehouden. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op begraafplaats Vredehof in Bodegraven. In verband met dit overlijden zingen we na het votum, indien mogelijk staande, Psalm 103, vers 8 en vers 9. Dan nog een paar mededelingen. In de avonddienst vandaag, die om 7 uur begint, gaat dominee W. Visser voor. Hij houdt dan de zevende preek over de Dordtse leerregels. Dinsdagavond 21 juli vergadert de diaconie vanaf 7:30. Volgende week zondag gaat student Meulmeester in beide diensten voor. De avonddienst begint dan om 6:30. Over de mededelingen en voor alles wat in de toekomst ligt geldt Deo Volente. We wensen elkaar een gezegende dienst.
1: Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon.

0: We gaan luisteren naar het voorlezen van de 10 geboden van de Heere. 10 goede leefregels van God. Daarna zingen we Psalm 130, vers 1 en 2 als een belijdenis. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Aansluitend lezen we uit Lucas 16. Sorry, ik zie het even niet. Vers 19 tot 31.
1: Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Lucas 16, vers 19. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levend alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimeltjes die van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zei: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn vandaar tot ons overkomen. En zei: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zei: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zei tot hem: Die zij Mozes en de profeten niet horen, hij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.

gaan met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En we doen voorbeden voor broeder Notenboom, zijn kinderen en kleinkinderen, in verband met het overlijden van zijn vrouw, hun moeder en oma, die ook een grote plek in onze gemeente innam. We willen dankzegging doen namens broeder Van der Knijf, die thuis mag komen uit het ziekenhuis waar hij afgelopen zondag vanwege ernstige benauwdheidsklachten werd opgenomen. Laten we samen de Heere zoeken in gebed. Heere onze God, Vader van alle barmhartigheid en God van alle vertroosting, wij komen tot u in gebed. Vandaag als gemeente, eenparig, in een verlangen om uw stem te horen. U bent de God die roept, ons hart en leven zoekt. Die God die ons door en door kent, ja alles van ons weet. En ons toch niet verwerpt, maar nodig tot uzelf. Het is alles in Christus. In zijn naam komen wij tot u. Hij die het zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En o Heere, wat hebben wij een dorst. Laat ons zien hoe dat komt en waarom u alleen de vervulling van al onze verlangens bent. De week die wij leefden is weer voorbij gevlogen. Voor sommigen een drukke werkweek. Wat is het dan een zegen om een dag van rust te hebben. Voor kinderen de laatste week voor de vakantie. En wat fijn dat ze nu ook vakantie mogen hebben. En dat er ook een tijd is van rust en van ontspanning. Voor een grote groep jongeren was er een fijn wandelkamp. Dank daarvoor. Wat was het goed. Dank voor de inspanning en de goede gesprekken. En alles wat ze daar met elkaar hebben beleefd. En we bidden dat dat ook de band met elkaar en met de gemeente versterken zal. Maar voor sommigen onder ons, voor broeder Notenboom, de kinderen en kleinkinderen, dit een week van verlies en van rouw. Omdat zijn vrouw, hun moeder en oma niet meer onder ons is. En dat raakt en dat doet pijn, Heren. Ze was al lange tijd ziek en we wisten dat deze dag zou komen. Maar nu het werkelijkheid is en het afscheid definitief, voelen we de pijn van rouw en gemis. Heren, u weet daarvan als geen ander. Uw woord zegt dat u in al onze benauwdheden benauwd bent geweest. U kunt werkelijk medelijden hebben met hen die lijden. We danken u als we denken aan mevrouw Notenboom en voor de grote plaats die ze in ons midden heeft gehad. Wat heerlijk om te weten dat zij nu is op die plaats waar niemand meer zal zeggen ik ben ziek. Waar ze mag aanzitten met Abraham en als het ware Lazarus aan de bruiloft van het lam. Heere, wees Kees en de kinderen nabij nu het afscheid daar is. Sterk en troost en tijdens de condoleance, de rouwdienst en de begrafenis. Heer, u weet dat de preek waar wij vanmorgen naar gaan luisteren ook over sterven gaat. En dat er twee verschillende uitkomsten zullen zijn voor ieder die sterft. Geef dat de persoonlijke vragen die gesteld worden echt door zullen dringen tot ons hart. En dat de dingen van het leven, al onze bezigheden door de week en de dingen waar wij onze gedachten zo gemakkelijk en zo'n groot deel van onze tijd aan geven, ons niet zullen weerhouden om uw indringende vragen en indringende roepstem te horen. Er is een hemel en er is een hel. Uw woord is zo eerlijk en tegelijk zo vol hoop voor ieder die het leven buiten zichzelf in u zoekt. Wil u ook danken vanmorgen voor gezondheid, voor kracht, voor liefde en trouw, voor gemeenschap en onderlinge liefde. Wat geeft u ons ontzettend veel. Zeker als we het vergelijken met velen in deze wereld die dagelijks strijden om hun bestaan. Laat dat ons steeds klein en nederig maken. Wat onderscheidt ons van anderen? Maar tegelijk ook ruimhartig en mededeelzaam van onze overvloed. Wat hebben we dat we niet hebben ontvangen? We belijden ook onze zonde, Heer, als we daar te weinig oog voor hebben gehad. We danken u met en voor broeder Van der Knijf die thuis kwam uit het ziekenhuis.
Afgelopen zondag werd hij met ernstige benauwdheidsklachten opgenomen. Dank Heere dat de onderzoeken en de daaropvolgende medicatie effectief waren. Dank dat het is meegevallen. U bent goed voor hem en zijn vrouw geweest. We willen ook nog zo graag anderen bij u brengen, aan hen denken in het gebed. En die psychisch ziek zijn en lijden onder depressie. O goede herder, leid en ga hen voor waar alles duister is. We bidden voor ieder die slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag. Wat een diepe sporen trekt dat. En wat een schaamte kan er zijn om hierover te spreken. Breek door de duisternis heen met uw licht, Heere. En laat ook over dit onrecht de zon van uw gerechtigheid opgaan. We bidden voor jongeren die keuzes moeten maken. Nu de schoolperiode achter de rug is, hun toekomst open ligt, weest u hun raadsman bij moeilijke vragen. Wij bidden om uw genade, om de werking van uw Heilige Geest in ons midden. Van onszelf zijn wij zo dor, zo droog. We missen de vreugde, de ijver om u te dienen die we verschuldigd zijn. Maar als uw geest komt, dan brandt ons hart weer. Dan dorsten we, hongeren we naar gerechtigheid. En dan leven we voor uw aangezicht in het vrolijk levenslicht. O Heere, kom en doorwaai ons bestaan en leid ons in uw waarheid. Om Jezus wil. Amen. Ik heb de indruk dat we even naar de geluidsinstallatie moeten kijken, maar hij gaat... Even praktische vraag, hoe ervaart u het? Maar voor mijn gevoel gaat het steeds aan en uit. Goed, als dat gebeurt, dan gaan we met elkaar zingen. Psalm 39, vers 3 en 4 als inleiding op de preek. Ik merk wel dat de psalmen ook wel gecentreerd zijn om het thema van de preek. Wel ernstige psalmen. Psalm 39, vers 3 en 4. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. En gaat niet de mens als in een beeld daarheen gelijk een schaduw die verdwijnt. Tijdens het zingen worden gecollecteerd 3 collectes voor de diaconie, de kerk en onderhoud aan het kerkgebouw. De Heere, zegen u en uw gaven.

Als we na deze dienst de kerk verlaten, zullen er wereldwijd ongeveer 10.000 mensen gestorven zijn. Dat is het gemiddelde aantal mensen dat ieder uur opgeroepen wordt om voor hun rechter en schepper te verschijnen. Het is ons gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zegt de Heere in zijn woord. Het is als een boek waar op elke bladzijde de namen staan van degene die voor zijn rechterstoel verschijnen moeten. Tot wie zal hij vandaag zeggen: het is uw tijd, mensenkind. Hoe zal het u of mij vergaan als onze naam op de bladzijde van vandaag staat? Een ernstige gedachte, nietwaar? We worden immers telkens weer opgeschrikt door het nieuws over jong of oud die door de dood weggenomen worden. En nooit zijn we daarop voorbereid. Ons sterven is onafwendbaar. De ene keer horen we over een oudere man of vrouw die aan een ziekte overlijdt. De andere keer over een peuter, een jongen op zijn fiets door een ongeval. God roept ons allen op om er elke dag over na te denken hoe kwetsbaar ons leven is. Niet iedereen zal morgen nog in leven zijn. We zijn ons zo weinig van de eeuwigheid bewust. Toen Jonathan Edwards nog maar een jonge jongen was, schreef hij een gebed in zijn dagboek: Heere, druk de eeuwigheid op mijn netvlies af. Laten wij dat ook tot ons gebed maken. Ik hoor iemand zeggen: waarom over de dood en het oordeel nadenken, dat maakt je zo somber. Dat is zeker waar, maar is het daarom niet nodig? Zie ik het goed dat we allemaal liever aan plezierige dingen denken en zo het einde van ons leven nog wat uitstellen en uit het oog verliezen. Denken dat dat eenmaal wel komt, maar dat het toch nog wel lang zal duren. Heere Jezus sprak veel over het toekomende oordeel. En wanneer je ergens veel over spreekt, is dat iets wat je bezighoudt. Dus het oordeel waarvan hij wist dat het kwam, hield hem bezig. De Heere Jezus geloofde dat er na dit leven een hiernamaals is. Hij wist dat ons een hemels of een hels bestaan wacht. Het is daarom gezond voor je geestelijk leven als je regelmatig over het hiernamaals nadenkt. Als God dat zegent, wordt je hart daar wijzer van. Maar is het echt waar dat er een hemel en een hel is? Denk je dat het makkelijker zou zijn om dit te geloven wanneer iemand uit de dood zou opstaan en ons zou vertellen wat er achter dit aardse leven ligt? Je bent niet de eerste die deze gedachte heeft. We lezen dat de rijke man in de hel vroeg: Vader Abraham, wanneer er iemand uit de dood zou opstaan, dan zouden mijn broers zich wel bekeren. Want als er iemand uit de dood opgewekt zou worden en zou zeggen: lieve mensen, de hel bestaat werkelijk, ik ben daar geweest, dan zouden we hem of haar zeker geloven. Denk je dat dat waar is? Vrienden, er is veel meer nodig om te geloven dan de overredingskracht van iemand die uit het hiernamaals zou terugkeren. We hebben daarvoor de opstandingskracht van de Heer Jezus in ons hart nodig. Die kracht wordt ervaren door het woord van God en niet door het woord van een mens. Luister daarom naar zijn woord en antwoord hem als hij tot je spreekt. Laat een kerkdienst een dialoog zijn, een wisselgesprek tussen God en ons. Als de Heere spreekt, laat ons hart dan antwoorden. Pas was ik ziek en luisterde ik naar de preek die gelezen werd. En toen werd ik er weer aan herinnerd wat het betekent om naar een preek te luisteren. Dat voorrecht heb ik niet vaak op zondag. Het werd me weer duidelijk dat een kerkdienst geen monoloog is. Het gaat niet alleen om wat een predikant zegt op de preekstoel. U en jullie horen te antwoorden. Toen ik de woorden beluisterde in de preek, legde ik die woorden direct aan Gods troon. Ja, Heere, dat heb ik nodig. Of ja, Heere, dat is waar. Het betreft ook mij. Stuur uw gedachten naar de genadetroon terwijl u hier zit. Dan zult u ontdekken dat de kerkdienst sneller voorbij gaat dan hij in werkelijkheid duurt. We gaan nu naar Gods woord luisteren uit Lucas 16, vers 19 tot en met 31. En we noemen het vaak een gelijkenis, maar je zou het ook best een verhaal kunnen noemen. Want het is bijzonder dat dit de enige gelijkenis is waarin de Heer Jezus een naam gebruikt, Lazarus. Het zou dus kunnen zijn dat Jezus hier over werkelijk bestaande mensen spreekt, mensen die hij kende. Sommigen denken dat de rijke man de hoge priester Caiaphas was.
die heel rijk was en ook 5 broers had. Maar daarover bestaat geen zekerheid. Wel weten we dat Gods woord een boodschap voor ons bevat. En ik wil die boodschap overdenken door middel van 5 vragen die vanuit dit gedeelte gesteld kunnen worden. Bid dat de Heere ons met die vragen diep wil raken en of hij ze voor ieder van ons persoonlijk wil maken. En we stellen de 5 vragen. De eerste vraag is: zijn wij net als de rijke man door onze rijkdom verblind? De tweede: zien wij zegeningen zoals de Heer Jezus ze ziet? Derde vraag: bent u erop voorbereid om God te ontmoeten? En de vierde: gelooft u werkelijk in de hel? En de vijfde vraag: ben ik net zo'n geestelijke bedelaar als Lazarus? We beginnen met de eerste vraag. Zijn wij net als die rijke man door onze rijkdom verblind? We lezen in de gelijkenis: er was een zeker rijk mens. Hij was gekleed in purper en zeer fijn lijnwaad. Mogelijk was het de kostbaarste soort Egyptisch linnen. En die man was dus ongelooflijk rijk en hij leefde in grote luxe. Hij at en dronk, laten we zeggen, elke dag een luxe 5-gangenmenu. Rijk, goed gekleed, eten en genieten. Een succesvolle man op wie de hele wereld jaloers was. Maar ook van hem lezen we dat hij stierf. Plotseling, naar het schijnt. Geen ziekte of ziekbed. De begrafenis werd goed bezocht. Maar hij sloeg zijn ogen op in de hel. Gemeente, laten we er duidelijk over zijn. God veroordeelt rijkdom niet. Abraham was rijk. Job was rijk. En de rijke man was rijk. En wanneer God u met rijkdom gezegend heeft, doordat u hard gewerkt hebt, door uw ijver of in zijn voorzienigheid verkregen, dan zit daar geen zonde in. Maar met uw rijkdom nemen ook de verleidingen toe. Eens maakte een ouderling een opmerking nadat ik in het gebed voor de armen bad. Hij zei: vergeet de rijken niet, want zij hebben het misschien wel meer nodig. Een wijze terechtwijzing. Armoede brengt verleiding met zich mee. Een arme wordt verleid om te stelen, om jaloers of ontevreden te zijn. Maar als je rijk bedeeld bent met het aardse, word je snel verleid om trots en onafhankelijk te zijn. Je kunt ook je rijkdom te veel voor jezelf houden. De rijke man in Jezus' verhaal gebruikte zijn rijkdom niet voor het doel waartoe God het hem gegeven had. Zijn vermeerdering van goederen en bezittingen bracht hem verder en verder van God af, zodat zijn geestelijke toestand armer en armer werd zijn ondergang. Hij is een voorbeeld van wat geschreven staat in 1 Timotheus 6 vers 9 en 10. Daar lezen wij: doch die rijk willen worden vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze begeerlijkheden die de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met veel smarten doorstoken. Vindt u niet dat de rijke man een voorbeeld van geldgierigheid, van geldzucht en gierigheid was? De Heer Jezus veroordeelt duidelijk zijn levensstijl. Waar ontbrak het deze man aan? Hij zag niet dat zijn aardse rijkdommen geschonken talenten waren. Wij krijgen rijkdommen om ze als rentmeesters te gebruiken. God geeft ons die rijkdom niet alleen om ervan te genieten. Hij geeft die rijkdom om het te delen met anderen die tekort hebben. Natuurlijk moeten we eerst voor onszelf zorgen en voor ons gezin. Dat is vanzelfsprekend. Maar deze man zag zijn rijkdom niet zoals Job die zag en Job die gebruikte. Job vertelt in hoofdstuk 29 wat hij met zijn rijkdom deed voordat hij hem ontnomen werd. Want ik bevrijdde de ellendige die riep en de wees die geen helper had. De zegen van degene die verloren ging kwam op mij en het hart van de weduwe deed ik vrolijk zingen. Kijk, dat deed Job met zijn rijkdom. En daartegenover staat wat Job zegt over de goddelozen. De naakte laten zij overnachten zonder kleding, die geen deksel heeft tegen de kou. Job zou Lazarus gevoed en gekleed hebben, maar de rijke man liet Lazarus verhongeren en lijden. Gemeente, de meeste van ons zijn rijk. Rijker dan de meeste andere mensen in de wereld.
Ik las eens dat de hele wereldbevolking op 100% gesteld wordt. Wij in het Westen tot de 1% behoren die de meeste welvaart hebben. Naast de vraag wat wij ermee doen, moeten we ons afvragen, wat doet dat met ons? Worden wij door de luxe, de overvloed en de rijke zegeningen beheerst? Zoals dat bij de rijke man in de gelijkenis was. Vrienden, wat hij deed is niet alleen onverantwoord in Gods oog, maar het is ook misdadig. Lazarus lag aan zijn drempel, maar de rijke man schonk hem geen enkele aandacht. In Gods ogen is dat misdadig. Vergeet niet dat de rijke man misschien wel elke zaterdag in de synagoge zat. Hij zei immers, vader Abraham. Hij is dus een Jood. Hij schijnt een rechtzinnige Jood te zijn. Misschien zelfs wel de hoge priester in de tijd van de Heer Jezus. En als dat waar is, dan ligt het verhaal in het verlengde van de gelijkenis van de onbarmhartige leviet en priester in Lucas 10, waar we lezen dat de kerkleiders de gewonde en de stervende man aan zijn lot overlieten. Een vraag die wij ook moeten overdenken is, word ik door mijn welvaart geruïneerd? Is het voor mij gemakkelijker om 100 euro aan een nieuw kledingstuk uit te geven en dat vervolgens op te hangen in een kast die al overvol is, dan om 100 euro te geven aan een goed doel of aan wie dat werkelijk nodig hebben? Is het voor mij gemakkelijker om voor 1000 of 2000 euro iets nieuws te kopen, terwijl het oude nog heel goed werkt en tegelijkertijd Gods nauwelijks 1 euro in de collectezak krijgt? Worden wij door onze rijkdom beheerst zoals die rijke man? De tweede vraag. Zien wij zegeningen zoals de Heer Jezus ze ziet? We lezen vers 21 en 22. En Lazarus begeerde verzadigd te worden van de kruimels die van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Gemeente, we hebben allemaal zo onze opvatting over wat het is om gezegend te zijn. Als ik nu aan u zou vragen en u de gelegenheid zou hebben om mij rechtstreeks te antwoorden, hoe ziet uw definitie van gezegend zijn er dan uit? Laat dan niet uw verstand spreken, maar uw hart, waar u de meeste tijd van de dag bij leeft. De rijke man had daar een opvatting over. Ik ben gezegend omdat ik rijk ben. En ik heb geluk met mijn bezittingen, slimme investeringen en veel relaties. Ik hoef mezelf geen zorgen te maken, er is genoeg. Ik heb ook veel bedienden en veel vrienden. Ik word gewaardeerd door mijn kring van bekenden. Zou het zoiets geweest zijn? Hij had het dan wel fout. Verblind door de rijkdom zag hij zijn grootste zegen over het hoofd. Hij ging voorbij aan een zegen die groter was dan al het aardse. Maar misschien hield hij die niet eens voor een zegen. Kinderen, wat is de grootste zegen? Nou, dat hij een zoon van Abraham was. Dat is geen kleinigheid. Dat was zijn grootste zegen. Maar dat had hij niet in de gaten. Tot het te laat was. Voor eeuwig. Een zoon van Abraham zijn, wat betekent dat? Dat betekent dat hij tot het verbondsvolk van de Heere God behoorde. Hij droeg het teken van het verbond. Hij werd gebracht onder het woord van God. Voor God was hij als een verloren schaap in Gods grazige weide. En we zijn dat allemaal. God was voor hem werkelijk en nabij veel andere mensen in de wereld dan in de wereld deze God niet kende. Israël was destijds de enige plaats in de wereld waar een kerk was, vergelijkbaar met de plaats waar wij vandaag in zitten. God sprak, onderwees, riep, herinnerde en bracht aan het evangelie door de tempeldienst en de prediking van de profeten. Deze man had een enorm geestelijk voorrecht ontvangen. En wij hebben dat ook. Vergeet dat niet. In die zin zijn wij net zo rijk als hij. Veel mensen uit onze eigen woonplaats zijn nog nooit in een kerk geweest. Onlangs hoorde ik dat een meisje van een kerk bevriend werd met een buurmeisje. 3 huizen verder. En dat meisje had nog nooit over de Heer Jezus gehoord. Ze ging naar huis om aan haar ouders te vragen wie Jezus was. Haar ouders werden boos en verboden haar om ooit nog met dat kerkelijke meisje te spelen. Zie jij zo ook jongeren
om je heen als schapen zonder herder zwerven. Ze zijn geestelijke zwervers zonder een huis van God en zonder een kerkelijk gezin. En dus zonder de boodschap van het evangelie. Dat raakt mij. Wij zitten hier en wij horen het woord van God. En we horen de roepstem van God, pleitend, nodigend, wijzend en onderwijzend. En we horen het thuis, in de kerk, op school, van familie en vrienden. Wij zijn met de Bijbel opgevoed. En zo was het ook met deze rijke man. Uit vers 29 blijkt dat duidelijk. Want Abraham antwoordde hem, ze hebben Mozes en de profeten. Dat had hij ook toen hij nog op aarde was. Maar hij had dat niet gezien als een zegen. Waar hij naar keek, was alleen de buitenkant. De welvaart van een tijdelijk leven. Door de God van de wereld verblind voor het evangelie. Laten we eens naast deze rijke man gaan zitten. Is hij ons beeld? Kinderen, jongeren, jongens en meisjes, lijkt hij op jou? Ouderen, misschien een luxe auto voor de deur? Of misschien legde je al je geld neer voor een schitterende scooter? En als ik dan in je slaapkamer kom, zie ik dan een Bijbel naast je bed liggen? En ziet die er gebruikt uit? Is het merkbaar dat je de rijke zegen van Gods woord en zijn zorg voor jou serieus neemt? Na de preek waarin God tot je riep, ziet God je dan naar een stille plek gaan om met hem te worstelen in het gebed? Is dat ons beeld? Ik zie dat je een vrije dag hebt en dat je lekker op stap gaat. Een hele dag met veel plezier. En dan volg ik je naar je slaapkamer. En je gaat naar bed en je valt meteen in slaap. Je had een schitterende dag. Maar als een fijne dag er voor jou zo uitziet, dan heb je toch een verkeerde opvatting van gezegend zijn. Je wandelt op de weg waarop de rijke man liep. De rijke man ging naar bed, maar hij wist niet wat hem te wachten stond. Hij hief zijn ogen op en hij was in de hel. Hoe oppervlakkig, dwaas en leeg was zijn leven. Zijn leven en jouw leven is bedoeld om God te verheerlijken en onszelf voor eeuwig in hem te verheugen. Hier kun je een beetje vreugde hebben, maar dat is voor een poosje, toch? Ik kan met mijn verstand niet bevatten wat het zal zijn om ons voor eeuwig in God te verheugen. Maar als de gemeenschap in het gebed en in de meditatie door zijn woord al zo goed is, hoe zal het dan zijn in de hemelse heerlijkheid zonder zonde, zonder schaduw en zonder einde? Er is geen vreugde in dit leven die daarmee vergeleken kan worden. Ons doel in dit leven is om God te verheerlijken. Doe je dat in je werk, in je relaties met anderen, in hoe je jouw tijd en gezondheid en kracht gebruikt, in hoe je elkaar in het huwelijk dient? Is ons leven erop gericht om God te verheerlijken en hem groot te maken, om voor God te leven, om voor zijn koninkrijk en je naaste te leven? Vraag dat jezelf af. De dag komt waarin de roepstem van God jou oproept en jouw leven op aarde eindigt en je je ogen zult opslaan. Maar waar ben je dan? De dag komt dat we voor de rechterstoel zullen staan en van hem die ons tot zijn eer schiep. Zal het zonder vrees en beven zijn wanneer we oog in oog met de Heer Jezus zullen staan? Je kunt daar niet omheen. Het is onvermijdelijk en verdring die gedachte niet. Lazarus stierf ook. En de engelen droegen hem en legden hem in Abrahams schoot. Als je naar Lazarus kijkt zoals hij op aarde was, dan is er niet veel waardoor je jaloers op hem zou worden. Zijn uiterlijk leven was arm. En hoewel de naam Lazarus betekent, de Heere helpt mij, uiterlijk leek dat helemaal niet zo te zijn. Ik zie hem liggen op de grond vol zweren. Hij is arm en ziek en hij lijdt honger. Hij kan het braden van het vlees ruiken. Hij ruikt het verse brood. Maar hij krijgt alleen de kruimels die overblijven. Kruimels, dat is wat je van je bord afschudt. En waarschijnlijk moest hij dat nog met de honden delen ook. Zijn enige vrienden die hem wat troost gaven, waren de honden, want die lekten zijn zweren. En misschien verlichtte dat de pijn nog enigszins. En dan sterft Lazarus. En we lezen niks over een begrafenis. Elke ochtend waren er mannen die doden ophaalden in Jeruzalem. En iemand met een handkar kwam langs om de dode zwervers weg te halen.
En hij bracht hen naar de stadsmuur van Jeruzalem. En hij stortte ze over de muur in een vallei met de naam Gehenna. Dat is het Griekse woord dat Jezus ook gebruikt om er de hel mee aan te duiden. Die vuilnisput bij de muur van Jeruzalem brandde altijd. En dat is waar Lazarus' lichaam terecht kwam. Maar zijn ziel ging naar de hemel. Hoe zal uw reis eindigen? Zullen we daar eens over nadenken? Neem dan vandaag eens even de tijd voor. Dat is geen tijdverlies, maar het uitkopen van onze korte tijd.

Zoals u ziet op het scherm is er een storing met het geluid. Dus we gaan tot die tijd nog wat muzieknummers luisteren. En als straks de uitzending met geluid het weer doet, dan gaan we kijken of we nog even terug kunnen naar de uitzending van de kerkdienst. Het nummer waar we nu naar gaan luisteren is Slechts één ding van de cd, Blijf toch nabij.

U luisterde zojuist naar het begin van de uitzending van de Battlekerk. Helaas is er een storing met het geluid, dus we zijn gestopt met de uitzending. En die gaan we ook niet meer terugzetten. We gaan nu blijven luisteren naar muzikale nummers. De komende 3 weken staan de volgende uitzendingen op het rooster. Volgende week de Nederlandse Hervormde Kerk in Bodegraven. Die dienst wordt uitgezonden vanuit de dorpskerk en begint om 9:30. Daarna de Nederlandse Hervormde Kerk in Nieuwebrug. Die wordt uitgezonden vanuit de Bethlehemkerk en begint om 9:30. En daarna de Hervormde Gemeente in Reeuwijkbrug vanuit de Ichterskerk. Die begint ook om 9:30. Het volgende nummer waar we nu naar gaan luisteren is Psalm 27. Wacht op de Heer van de CD Te Allen Tijden Loven.

Goedemorgen, beste luisteraars. Dan delen we de kerkelijke agenda nog mee. Nu komt eerst Psalm 116 van de CD Zeg het aan al die mensen.

Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Aanschouw het Lam van God. En dat is weer van de CD Het Groot Doelenconcert, middag deel 9.

U luisterde naar het nummer Psalm 141, vers 1, 2 en 3 van de CD. Het Delta Mannen Ensemble zingt psalmen, ik roem in God. We gaan naar nog een nummer luisteren van deze CD. En dat is Psalm 42, vers 1, 4 en 5.

Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Hoe lieflijk, hoe vol huilgenot, Psalm 84, het eerste en het zesde vers van de cd God heb ik lief.

Het volgende muziekstuk waar we naar gaan luisteren is Looft, looft nu alle Heer en Heer, Psalm 134, vers 1, 2 en 3. Ook van de cd God heb ik lief, door Willemijn.

Dan volgt nu de kerkelijke agenda. De Bethelkerk zet wekelijks haar deuren open om een gezellig een bakje koffie te komen drinken of om een praatje te komen maken. De open koffiemorgen zijn wekelijks op donderdagmorgen van 10 tot 11:30. U bent van harte welkom om een keer binnen te lopen. Het adres is Tronenplein 2. Voor meer informatie zie de website ggbodegraven.nl. De Dorpskerk in Bodegraven zet tot en met 6 september wekelijks de deuren open voor bezoekers. Iedere zaterdag is de kerk aan de Oude Markt geopend van 10:30 tot 13:00. Iedereen is welkom om binnen te lopen voor een moment van rust of een gesprek met een van de vrijwilligers. In Reeuwijk worden 6 zomerzangavonden gehouden. Deze vinden opeenvolgend plaats op woensdagavonden in verschillende kerken. Aanstaande woensdag 22 juli start de reeks in de Ichterskerk in de Reeuwijkbrug. Het thema is Hoop die verder reikt. De bijeenkomst begint 's avonds om 7 uur en zal ongeveer een uur duren. Het volgende nummer waar we nu gaan luisteren is Voorwaarts Christenstrijders van de CD Blijf toch nabij.

Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Uit de Diepte, naar aanleiding van Psalm 130 van de CD Leer ons bidden.

Tussen 7 en 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gospel Time. Om 8 uur volgt het programma Gewijde Muziek, gevolgd door een uurtje gospelmuziek. Daarna van 10 tot 12 is er Toetsen en Snaren. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9 uur. Deze uitzending werd verzorgd door Gertjan Pos. Wij wensen u verder nog een goede zondag. We gaan nog naar het muzieknummer luisteren en dat is Psalm 68, vers 10 en 17 van de CD De Allen Tijden Loven.

0: naar PR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen

0: een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Op

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers

0: 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei?
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt?
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd dichtbij. BR6.
11: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
12: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
13: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
14: Erwin Holthuizen.
15: Wanneer houdt het op, Erwin?

0: Het is 1986. In Noord-Brabant wordt ezel Chico geboren. De gemeente Bergen op Zoom koopt het dier voor 1000 gulden om het van de slag te redden. En ezel Chico wordt vervolgens officieel als ambtenaar op de gemeentelijke loonlijst gezet. En Level 42 scoort een enorme zomerrit met Lessons in Love. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 18 juli 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Dat je natuurlijk kunt beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Met ook vanmiddag weer het allerlekkerste tot en met 2 uur op die radio. De plaatjes zijn natuurlijk luchtig en ook nieuw en oud. De hits uit de 70s, 80s, 90s en ook heel veel vaste programmapunten. Zoals onder andere het weekendweerbericht en nog veel en veel meer. Ik ben er tot en met vanmiddag 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.

Nou, ik moet zeggen, dit zwingt de pan uit. Uit de periode dat disco met een hele grote hoofdletter D werd geschreven. Sheila en de Black Devotion in 1977 met Love Me Baby. Hè? Het is tijd voor de lunch, dames en heren. Pak de cocktail maar erbij, want daar gaan we. En zing jij ook mee?

0: Ja, dan worden we wel blij van wat dit soort leuke melodietjes, hoor.
1: Ik weet niet van Brullenbon!
0: Nou, dat hoeft niet. We gaan terug naar het jaar 1966 met Trini Lopez. En over vrolijkheid gesproken. If you want to be happy,

wat een leuke plaats zeg. Vrolijke muziek op je radio. Trini Lopez, If You Want To Be Happy. En als je goed hebt geluisterd, dan geeft hij namelijk een advies als je de rest van je leven gelukkig wilt zijn, om juist niet met een knappe vrouw te trouwen, ja. Nou, ik weet niet of je het advies moet opvolgen, maar het is wel een leuke, vrolijke plaat. En dat op zaterdagmiddag, mocht je net hebben ingeschakeld. Het programma heet Weekend Lift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oude Haard.

0: blijvend mooie en gezonde huid met een egale tint is nu voor iedereen weggelegd. Want dankzij een unieke, eenvoudige formule met een krachtige werking behoudt de huid zijn elasticiteit en jonge uitstraling. Bij dagelijks gebruik is het resultaat verbluffend. Gebruik daarom Autogordels, een gezonde gewoonte.
1: Bij je thuis, op het werk.
2: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
1: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
3: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: Ja, muziek van heel lang geleden, 1979. Ze kwamen gewoon uit Nederland. Die had destijds twee groepen die Champagne heten. Dit was dus de Nederlandse Champagne, geproduceerd door Martin Duizer. Twee mannen, twee dames. En ze stonden natuurlijk bekend om in Close Harmony zangen. En ja, het was een leuke plaat. Daarvoor muziek uit de film Back to the Future. Niemand minder dan Huey Lewis en The News. En The Power of Love. Het is vandaag 18 juli, dat is tevens de geboortedag van niemand minder dan Nelson Mandela. En deze dag is ook uitgeroepen tot Internationale Mandela-dag. En op deze dag staan we stil bij de lessen die de Zuid-Afrikaanse apartheidsactivist ons leerde over vrede, geluk en samenwerking. En dat het hard nodig is, dat weten we allemaal. Kijk alleen maar even naar die clown in Amerika. Weekend Lift, met leuke muziek en natuurlijk ook heel veel vaste rubriekjes. Om 13:30 het enige echte weekend weerbericht. En om 14:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En daar gaan we luisteren naar een plaatje uit Italië. Meer zeg ik er niet over. Als je wilt reageren, dan kun je een e-mailbericht sturen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Hij zit naast me, hij zit er helemaal klaar voor. Niemand minder dan Bart van Leeuwen met een hele frisse aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: De nacht valt en het wordt langzaam donker. Het enige licht dat nog schijnt is dat van de maan. Het is de tijd van de dag waarop alles mogelijk is zonder dat anderen er iets van merken. De sterren staan stralend aan de hemel, maar wat in dat vage schijnsel gebeurt, kan soms het daglicht niet verdragen. Het zorgt voor een stukje betovering in de stad. In deze stad is zoveel mis en er zouden zoveel dingen beter kunnen, maar tegelijkertijd is het ook de stad waar ik altijd weer naar verlang als ik ergens anders ben. Als er één plek op de wereld is waar ik het liefst zou willen zijn, dan is het wel in deze rare stad vol tegenstellingen. Nergens spelen de kinderen op straat zoals in deze stad. Soms droom ik wel eens dat ik koning ben in een mooi paleis met een mooie koningin aan mijn zijde. Het blijft misschien een droom, maar in deze stad voel ik me als een koning. En ik weet dat ik mijn koningin vind voordat het straks weer langzaam ochtend wordt. Zij zit ongetwijfeld al ergens op me te wachten. In de nacht. In deze prachtige stad.

1989, daar spreken we over. Niemand minder dan UB40 met Kingston Town. En natuurlijk Bart van Leeuwen, hartelijk dank voor de plaat en zijn verhaal. Na een jaar van tegenslagen laat Emma Heesters opnieuw van zich horen. Ze zingt over de twijfels en gevoelens die komen kijken bij een liefde.

0: spreek ik die van jou.
1: Na een vervelende privé situatie is weer helemaal terug. Niemand minder dan Emma Heesters en Hart te breken. Tijd voor het enige echte, het meest betrouwbare weekend weerbericht. De kans op zon is 35% groot. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 15 graden. En maximaal wordt het zo'n 21 graden. Dat is best wel lekker. Er is ook wind en die waait uit het noordwesten. Windkracht 3.
2: Altijd, altijd dichtbij. BR6. Erwin Hofhuizen.
3: Een aanstormend acteertalent dat armoede wist te ontvluchten.
2: Social Classic.
4: All powers by...

als dit geen nostalgie is, dan weet ik het ook niet meer hoor. Eerst hoorde je natuurlijk LTD met Back in Love Again uit 1978. LTD staat voor Love, Tenderness and Devotion. En natuurlijk die laatste van Cardinal Point en Mama Papa. Nou, het plaatje komt uit 1972. Het was een hele grote zomerhit in dat jaar. Maar de band die was al eerder vanaf 1964 bekend in Italië. En er zit een heel leuk verhaal achter. Luister eventjes. Twee van de vier leden die belanden toevallig in Alkmaar tijdens een tournee. En een van die leden is Roberto Borsato. Hij vond het zo gezellig in Nederland dat hij zei: ik besluit hier lekker te blijven. En hij verloofde zich met Mary. En uit hun relatie werd natuurlijk Marco begonnen. En zo begon de Nederlandse geschiedenis van de familie Borsato. Weet je dat ook weer, hè? Wat kun je zo nog verwachten? Natuurlijk om 13:45 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En dan gaan we inderdaad ook weer terug naar Italië. Het is gelukkig wat minder warm en dat blijft de komende dagen al zo. En als je vakantie bent, dan is dit toch wel een lekker klimaat zo. En ga je niet met vakantie, dan wil ik je van harte uitnodigen om eventjes mee te gaan in de draaimolen. Want we

0: komt uit 1989. Natuurlijk muziek van de Four Tops. En Going Loco, Down in Acapulco. En het is natuurlijk de soundtrack van de film Buster. En het werd geproduceerd en gecomponeerd door niemand minder dan Phil Collins. En hij had in eerste instantie het idee om hem ook zelf in te zingen. Maar hij vond toch dat dit plaatje niet bij zijn stem paste. Ben ik het niet mee eens? Hey, het is bijna kwart voor tweeën, Nicolette.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuis.

0: thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest. Een mooi moment om de radio net iets harder te zetten, zeg maar standje burenruzie. Een zigeunervrouw smeekt de maan om een man. Haar wens wordt vervuld, maar de prijs is huiveringwekkend. Haar eerste kind. Als de baby later met spierwitte huid en grijze ogen wordt geboren, breekt de hel los. Een duistere legende over verraad en onvoorwaardelijke liefde. Meccano uit 1990 met Hijo de la Luna.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee.

Italië. Die smaakt natuurlijk heerlijk met dit soort muziek op de radio uit 1990 uit Italië. Meccano en Higo della Luna. Ja, zo ging dat toen, hè? Ja, de volgende plaat die heeft geleid tot een van de grootste muziekschandalen uit de popgeschiedenis. Frank Farian die produceerde het. Dat was in 1988

Milli Vanilli, ook wel de firma List & Bedrog genoemd, met Girl You Know It's True. In 1978 was Patricia Pijn 29 jaar en toen was ze best wel hot. Behalve dat ze in de bloedlaten stond. Maakte ze ook leuke muziek, sprak ze jingles in. En ze heeft ook wel wat leuke zomerse plaatjes gemaakt. Net zoals deze. Het liedje gaat over een vrouw die verliefd wordt op een charmant.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is

0: 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. MUZIEK

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact.

0: van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
1: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
1: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
1: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
1: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
5: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Radioagenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze...
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel.

0: wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
1: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op 26 juli om 2 uur speelt Johnny and the Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump and jive en originele rock'n'roll. Johnny, vroeger rock'n'roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren op 26 juli om 2 uur.

0: Agenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
7: Altijd dichtbij. BR6.
8: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Marja Roete. Het talentencentrum groeit en breidt zijn netwerk uit. Een mooi voorbeeld is de nieuwe samenwerking met webshop tpost.nl. De deelnemers helpen hierbij met het vullen van proefzakjes en het maken van verpakkingsmateriaal. Zij zoeken meer lokale ondernemers, verenigingen en organisaties met eenvoudige werkzaamheden. Dit kan bij u op locatie of in het talentencentrum. Denk aan sorteren en stickeren van materialen, samenstellen van pakketten, lichte computerwerkzaamheden, praktische klusjes zoals planten verzorgen. Ook kleine klussen die geen hele dag duren zijn van grote waarde. In het talentencentrum begeleiden ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werkervaring en participatie. Heeft u een klus of wilt u mogelijkheden bespreken? Neem contact op met Sam Welzijn. info@samwelzijn.nl. De 16e editie van de Rebo Sportontmoeting is gewonnen door Roda 76. De voetballers verzamelden 11.007 punten. Titelverdediger Esto eindigde op de tweede plaats met 1.002 punten. Esto 2 werd derde met 897 punten. Roda 76 won maar liefst 5 van de 7 onderdelen. Dat waren softbal, darten, zwemmen, schaken en judo. Esto, die na 3 onderdelen leidde, werd winnaar van het atletiek onderdeel en het slotevenement op het Raadhuisplein. Het is niet de eerste keer dat Roda 76 als winnaar uit de bus kwam. Het gebeurde al eens eerder. Het evenement werd afgesloten met 9 teams. In de eindrangschikking nieuwkomer gymnastiekvereniging DOS wist zich op te werken naar een 4e plek. Het organisatieteam van de Rebo Sportontmoeting bestond uit Steffi van den Berg, Daan van Mechelen, Henk Zuur, Pim van Duren, Jeroen Schouten en Indy Spits. Het geslaagde evenement had te maken met prima weersomstandigheden.

0: Goedenavond. Dit is het BRSS Nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Mijn naam is Marja Roete. Bij het station van Bodegraven heeft zondagavond 12 juli rond 10 over 9 een steekpartij plaatsgevonden. Het incident gebeurde ter hoogte van de kruising van de spoorlaan en de burgemeesterlijke Koeltrestraat nabij het station aan de Stationsweg. Meerdere hulpdiensten, waaronder politie en ambulancepersoneel, kwamen met spoed naar de locatie. Het slachtoffer is voor controle en behandeling per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de aard en de ernst van de verwondingen is op dit moment nog niets bekend. De politie zette een deel van de omgeving af om onderzoek te kunnen doen. Agenten onderzoeken de toedracht van de steekpartij en spreken met mogelijke getuigen. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet verder onderzoek naar de omstandigheden van het incident. Heeft u meer informatie over deze gebeurtenis? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844. Het CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin Bodegraven-Reewijk, organiseert in samenwerking met de AMBU-werk en themabijeenkomst Kinder-EHBO voor ouders en verzorgers van kinderen van 0 tot 8 jaar. Jaarlijks gebeuren er veel ongelukken met jonge kinderen. Een val van de bank, brandwondjes of verslikking. In zo'n situatie telt elke seconde. Tijdens deze bijeenkomst laat een ervaren docent zien wat je wel en niet moet doen bij ongelukken. Je leert een kind snel in veiligheid te brengen, de situatie te beoordelen en juist de eerste hulp te verlenen. De bijeenkomst is 1 september 2026, aanvang 7:30 tot 9:30. Huis van Alles Bodegraven, de Sporthoeve, Vromade 1. Kosten €10 per persoon. Oude paren krijgen 10% korting. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Vandaag met Marja Roete. Het kabinet wil de stikstofuitstoot verminderen. Voor natuurherstel en ruimte voor woningbouw. Rondom kwetsbare natuurgebieden komen speciale zones met mogelijk extra regels voor agrarische ondernemers. Twee van deze gebieden liggen dicht bij onze gemeente. De Nieuwkoopse Plassen, de Haak en de Reewijkse Plassen. De exacte omvang van de zones wordt later dit jaar met de provincie uitgewerkt. De gemeente Bodegraven-Reewijk begrijpt dat dit zorgt voor onzekerheid over de toekomst en het inkomen van boerenfamilies. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen hierin ook thema's als waterkwaliteit en bodemdaling mee. Heeft u nu al vragen of wilt u uw zorgen delen? Neem dan contact op met de gemeente. Zij denken graag met u mee. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen waarschuwen voor een dreigend tekort door een stijgende watervraag, weerstand tegen nieuwe winvelden en toenemende grondwatervervuiling. Zonder tijdige keuzes van de nieuwe winningslocaties en versnelde procedures dreigen er in de toekomst aansluitproblemen voor nieuwe woningen en bedrijven. Lees het volledige artikel op RTV Midden-Holland.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Voormalig wethouder Laura Leijendekkers uit Bodegraven is afgelopen donderdag op 63-jarige leeftijd overleden na een langdurig ziekbed. Leijendekkers was ruim 12 jaar actief in de lokale politiek als raadslid en wethouder. Ze begon namens Beter Bodegraven en werd na de fusie met Reewijk de eerste fractievoorzitter van Burgerbelangen Bodegraven-Reewijk. In 2015 werd ze wethouder. Na haar politieke loopbaan bleef zij maatschappelijk actief. Ze was medeoprichter van Mijn Klimaatpartij en voorzitter van Stichting VOTA, die inwoners met schulden ondersteunt. Ook begeleidde zij via haar eigen praktijk oud-politici bij de overstap naar ander werk. Leijendekkers kampte de afgelopen jaren met de gevolgen van kanker, maar bleef zich inzetten voor anderen. Collega's en bekenden herinneren haar als een warm, betrokken en daadkrachtig mens. Ze laat haar echtgenoot 4 kinderen en 3 kleinkinderen achter. De Bodegraafse kunstschilder Harmen Kooistra viert dit jaar een bijzonder jubileum. Het is 50 jaar geleden dat hij begon met schilderen. Ter gelegenheid daarvan is tot en met 24 augustus een overzichtsexpositie te zien in het Groene Harthuis in Bodegraven. De officiële opening is zaterdag 18 juli om 3:00 middags. Kooistra begon in 1976 als hobbyist, nadat hij werd geïnspireerd door een boek over Rembrandt. Inmiddels heeft hij een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. Zijn werk bestaat uit portretten, landschappen en pentekeningen van karakteristieke gebouwen in Bodegraven. De invloed van Rembrandt is daarin nog altijd herkenbaar. Voor de jubileumtentoonstelling is een selectie gemaakt van werken uit de afgelopen 50 jaar. Bezoekers krijgen zo een mooi beeld van de ontwikkeling van een kunstenaar die al een halve eeuw een vertrouwd gezicht is in de Bodegraafse kunstwereld. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 24 augustus.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Marja Roete. Vanaf oktober 9 maanden geen treinverkeer tussen Bodegraaf en Alphen aan de Rijn in verband met vervanging van de spoorbrug over de Gouwe aan de oostkant van Alphen aan de Rijn. De spoorbrug is op zich veilig, maar er is beweging geconstateerd in de landhoofden en de middenpijler volgens de NS. De NS noemt de periode van 9 maanden uitzonderlijk. De komende weken wordt door de NS nog verder onderzocht of er andere maatregelen genomen kunnen worden. De vervoerder zet bussen in tussen Bodegraven en Alphen aan de Rijn. Ook zullen er extra treinen rijden tussen Alphen aan de Rijn en Leiden Centraal. De NS raadt reizigers aan uit Bodegraven naar van Leiden Centraal via Alphen aan de Rijn om te reizen via Amsterdam-Zuid en Schiphol Airport. Altijd verstandig om uw geplande reis vooraf te checken bij NS. Op de website van BSS kunt u kijken naar de sportreportaflevering. Een video-impressie van de 16e Rebo sportontmoeting in Bodegraven-Reewijk. 2 weken lang streden 9 teams om zich te kronen als het meest allrounde sportteam in de gemeente. Beelden van de onderdelen atletiek, softbal, darten, schaken, zwemmen, judo en het slotonderdeel op het Raadhuisplein in Bodegraven. Tevens een interview met Steffi van den Berg. Zij is de voorzitter van de Rebo sportontmoeting. Sportreport is weer gemaakt en wordt geproduceerd door André Echtdom.

Haven Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: Spoor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd dichtbij. BR6.
8: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
11: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olsthoorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
12: hi, welkom. Goedemorgen, dank u wel.
11: Hoe zit jij er nu bij?
12: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
11: Best moe.
12: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
11: Nou, je hebt nu...

0: even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Gouwenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
1: Klopt.
0: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
1: Ja.
0: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
1: Dat is het belangrijkste.
0: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen. Als jij denkt, die ga ik niet antwoorden, dan geef je dat gewoon aan.
1: Tuurlijk.
0: Korte intro. Geboren in?
1: Den Haag.
0: Den Haag. Je zat op school?
1: Op het Schatteiland hier in Gouda.
0: In Gouda. Ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
1: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
0: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
1: En thuis geworden, ja.
0: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
1: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
0: En welke buurt ben je opgegroeid?
1: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
0: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
1: Dat sowieso.
0: Ja. Nieuwsgierig?
1: Ontzettend. Altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
0: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
1: Ik heb een zusje en een broertje.
0: Dus je bent de oudste?
1: Ik ben de eerste, ja.
0: En hobby's?
1: Ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
0: Even voor de luisteraar, als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
1: of
0: voren,
1: de degen,
0: of de floret naar voren en steken maar?
1: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
0: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
1: Ja, ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd het muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
0: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Nee,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Het is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek. Nee. Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Het is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. Dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat jij 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want
1: pedagogiek.
0: Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. Die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine... Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Oh, wat pedagogiek is natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet niet zijn.
1: Shit. Nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
1: Er zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar, constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten. Ja. En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in. Klopt. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Ik denk 16 tot 18. En later was echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk word je daar een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaren 20. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar in de 20 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten, want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien,
1: tuurlijk,
0: is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat dat een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden en alsnog met elkaar te gaan zitten en om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld tegelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, en tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand.
0: Ja.
1: Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb, kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daarin een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen we altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst Ach, ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee, of, nee. De
0: hier ze wilde... zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Paken is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn,
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom Willem. Ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar dat compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja. Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte, pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien. Zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten, doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd, die, als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. Ja. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is, is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukzoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen we er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander... of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Ja, dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger...
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, dat vind ik nog...
1: Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja,
0: sorry, het Huis van de Stad.
1: Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: okay.
1: over tien s'avonds.
0: Kwart over tien al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja. Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: De onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn. Ja,
1: dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan alle lijsttrekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffy. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit? Of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Ik
1: denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt, klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuw bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Dat maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke
1: Politiek debatje. Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja.
0: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: 22 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
2: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

De komende 2 uur neem ik je weer mee door de wereld van country en Americana. Van eigenzinnige protestsongs tot de mooiste covers en van gevestigde namen tot fris talent. Dit eerste uur opende ik met Margot Price, is Charlie Crockett met Clovis album van de maand. En buigen de Rolling Stones en de Eagles zich over Americana. Ook aandacht voor gloednieuw werk en natuurlijk is er weer een drieluik made in Holland.

Margot Price verraste iedereen begin juli met Days of Unrest, haar allereerste plaat die volledig om protest draait. Ze schreef hem rond thema's als gevangenishervorming, emigrantenrechten en arbeidersrechten, precies de zaken waar ze zich al jaren hard voor maakt. In Maggie's Farm, de openingssong, zette ze Bob Dylan's klassieke aanklacht tegen economische onrechtvaardigheid naar haar hand, met een kort gospeltintje vooraf. Voor long-haired country girl haalt ze rockabilly-legende Billy Swan er zelf bij, de man achter de Charlie Daniels cover die ze hier herinterpreteert als een ode aan een vrij en onbezorgd leven. Op De Colores vertolkt ze samen met Memphis Mariachi haar liefde voor de grens tussen Texas en Mexico.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Clovis is een album met een geschiedenis. Eind april eigenzinnig uitgebracht. Na een paar weken alweer van de streamingsdiensten gehaald door een conflict met Charlie Crockett's oude platenmaatschappij. En begin juli via het nieuwe Atlantic Outpost eindelijk officieel gelanceerd. De Hallelujah Trail is het openingsnummer en het eerste dat hij samen met producer Shooter Jennings schreef. Een tijdloos verhaal over een cowboy die de dood overleeft.

0: Op hun 25e studioalbum Foreign Tongues laten de Stones opnieuw een liefde voor country horen. Met Ringing Hollow als uitschieter. Mick Jagger noemt het zelf een liefdesverklaring aan Amerika. Al is het een liefde met de nodige kritiek. Hij zingt over een Lady Liberty die er niet meer zo goed uitziet. Het is een loom country rock nummer dat sterk aan Gram Parsons doet denken.
1: Crossroads. Hot stuff.

Wat veel mensen niet weten, Seven Bridges Road is geen Eagles origineel, maar een lied van Steve Young uit 1969. Geschreven over een echte landweg met zeven bruggetjes bij Montgomery, Alabama. Don Henley was fan van die versie en de Eagles gebruikten het jarenlang als warming-up in de kleedkamer voor het optreden.

Ella Langley, een van de fris opkomende stemmen in country, brengt met I Learn to Cry Alone een verstild verdriet dat niet in één klap komt, maar sluipenderwijs. Het gaat over heartbreak die zich in stille kamers en slapeloze nachten voltrekt.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Linda Ronstadt met een nummer van haar legendarische album Canciones di mi padre uit 1987. Los Laureles is een lied waar Ronstadt vocaal ongelooflijk hoog uithaalt, begeleid door het wereldberoemde Mariachi Vargas. Het album waarin ze terugkeert naar de Mexicaanse muziek van haar vaders jeugd werd met 10 miljoen verkochte exemplaren het best verkochte niet-Engelstalige album ooit in de Verenigde Staten.

Headlights is het emotionele hart van Kip Moore's nieuwe album A Reason to Believe. Het lied begint ingetogen met het beeld van een hert in de koplampen en groeit uit tot een overweldigend, bijna arena-groot ontlaatmoment. Extra lading kreeg het nummer toen Moore's mentor en eerste producer Brad James tijdens de opnames omkwam bij een vliegtuigongeluk.

0: me.
1: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
2: Dick van Altena en Savannah vormen samen al ruim 10 jaar de act achter de theaterproductie Back to the Country, de langslopende country muziekproductie van Nederland. Ze brengen klassiekers en verrassende uitstapjes. En met Brown Eyed Girl pakken ze een van de meest gedraaide songs van de vorige eeuw.

Captain Gumbo is al sinds 1987 het Nederlandse Zydeco en Cajun gezelschap, ontstaan uit onder meer twee leden van popgroep Toontje Lager. Met Allons à Lafayette, een cover van een origineel uit 1928, scoorden ze in 1990 een top 40 hit, wat een ware Cajun rage in Nederland veroorzaakte, tot Cajun burgers bij de slager aan toe. Een eerbetoon aan de onlangs overleden Gerard de Braconnier, een van de leden van Captain Gumbo.

Nog een keer Dick Van Alten en Savannah, die met No More You opnieuw laten horen waarom hun theatershow al zo lang publiek trekt. Het is precies het soort herkenbare country waarmee ze al jaren zalen vol krijgen. We horen Marcel Smulders in de hoofdrol in No More You, geschreven door Ad Welten.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nog een keer Charlie Crockett met een van de nummers waar hij zelf het meest trots op is van Clovis. Samen met Shooter Jennings schreef hij Image of a Woman, razendsnel in de studio. Net als bijna alle nummers op deze plaat. 12 van de 14 songs ontstonden ter plekke in Clovis, New Mexico.

Ik sluit het eerste uur af met Tijuana Tonia van Roland Witt, een verhalend nummer van zijn album Huckfin. Witt bouwt, met een knipoog naar grensverhalen en kleurrijke personages, een sfeer die net zo goed uit een roadmovie had kunnen komen. Zoals gezegd, dit was het eerste uur met de comeback van Margot Price, het bewogen Clovis album van Charlie Crockett, Country Flirts van de Rolling Stones en de Eagles en volop nieuw talent. Blijf luisteren, want in het tweede uur gaan we verder met meer Linda Ronstadt, een songwriter special rond Natalie Hemby en Willow Evelyn in de spotlight.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub.

0: pol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
1: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
1: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
1: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
5: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
1: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
6: BRSS. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: In de tweede uur duiken we verder de catalogus van Linda Ronstadt in. Zetten we Natalie Hamby in het zonnetje als een van de veelgevraagde songwriters in Nashville. En staat Willow Evelyn met haar gitzwarte geestige nieuwe album in de spotlight. Ook horen we de cover van de week, een prachtige versie van Seven Bridges Road, door de Wilder Blue met Luke Combs. En een bijzonder afscheidscadeau van Alan Jackson aan zijn vrouw. Divine Brinsfield opende het tweede uur met Honky Tonks en Barstools. Een titel die precies zegt waar het over gaat. Traditionele, ongefilterde honky-tonk country van een artiest die duidelijk weet in welke traditie hij staat.
1: Dit is Crossroads met de

Twee keer Linda Ronstedt met songs van haar album Canciones de mi Padre. Het album waarmee ze teruggreep naar de Mexicaanse muziek van haar jeugd. Ronstedt liet zich begeleiden door de drie beste mariachi-orkesten ter wereld. Mariachi Vargas, Mariachi Los Camperos en Mariachi Sol de Mexico. Y Andale is een levendig nummer. Terwijl La Cigara laat horen hoe ver Ronstedt haar stem kon uittrekken buiten haar vertrouwde rock- en country-repertoire. De titel van het album verwijst naar een boekje dat de Universiteit van Arizona ooit uitgaf voor haar overleden tante, zangeres Luisa Espinel.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Weer een track van Clovis, het album dat Charlie Crockett schreef en opnam in slechts 6 dagen in de studio, waar ooit Buddy Holly zijn grootste hits maakte. Eagle and the Crow past naadloos in de westerse filmische sfeer, die producers Shooter Jennings en Crockett voor deze plaat voor ogen hadden.

Mark Sebilia brengt met No One Knows My Name een songwriter-gedreven nummer van het soort waarmee hij al jaren een trouwe schare fans heeft opgebouwd. Ingetogen productie met veel ruimte voor zijn stem en tekst.

The Shires, het Britse duo Ben Earl en Chrissy Rhodes, is inmiddels al meer dan 10 jaar de belangrijkste naam in de UK country scene. Met Bonfire Song laten ze opnieuw horen waarom ze in Engeland keer op keer de country hitlijsten aanvoeren. Warme harmonieën, een meezingbare refrein en een productie die Nashville en Britse pop moeiteloos combineert.

De cover van de week komt van The Wilder Blue, een Texaanse band die de Lukoms al jaren enorm bewondert. Hij tweette al in 2020 lyrisch over hun debuutalbum. Toen de band Seven Bridges Road opnam, vroegen ze Koms of hij mee wilde zingen. En tot hun verbazing zei hij meteen ja. Het resultaat is een hechte meerstemmige versie van de Eagles klassieker. MUZIEK

een bijzonder verhaal achter dit nummer. 2 dagen voor zijn allerlaatste concert bracht countrylegende Alan Jackson deze cover van de Orleans hittig uit als een verjaardagscadeau voor zijn vrouw Denise. 50 jaar geleden zag Jackson haar voor het eerst een cheerleaders routine oefenen op precies dit nummer. 3 jaar later trouwden ze en na 50 jaar samen gaf hij het lied nu een countryjasje.

0: warm aanbevolen.
1: Voor wij het wisten was Nathalie Hemby al 20 jaar de stille kracht achter tientallen hits van anderen. Ze schreef nummers voor Miranda Lambert, Little Big Town, Kacey Musgraves en zelfs Lady Gaga's Oscar-genomineerde Always Remember Us This Way. Ze won al 2 Grammys, onder meer voor haar bijdrage aan I'll Never Love Again uit The Star Is Born. In 2019 stapte ze zelf het podium op als lid van supergroep The High Women, samen met Brandi Carlile, Maren Morris en Amanda Shires. Dat gaf haar het zelfvertrouwen voor haar tweede soloalbum Pins and Needles uit 2021, waarop deze 3 nummers staan. Heroes, het openingsnummer, gaat over de ontnuchtering die komt kijken bij het ontmoeten van je idolen.

luchtig en charmant nummer van Caleb Sutton, Howdy Ma'am, is precies het soort speels ouderwets aandoende country nummer met een knipoog, gebracht met een frisse hedendaagse productie.

Eric Pasley, die zijn sporen als hitschrijver al ruimschoots verdiende, brengt met Lucky Margarita een luchtig zomernummer. Precies het soort feel-good country dat om een tuinstoel en een koud drankje vraagt. Simpel, zonnig en meteen meezingbaar.

Willow Evelyn staat deze week in de spotlight met haar tweede album Pink Pocket Pistol. Evelyn omschrijft de plaat zelf als donkerder en mysterieuzer dan haar debuut met een jaren 60 country gevoel, opgenomen in slechts een week tijd. Op het album duetteert ze met onder andere Jason Isbell en Caitlin Butts. Hell in a Handbag en Willie Won't laten precies horen waar Evelyn onbekend staat. Puntige, dubbelzinnige teksten vol woordspelingen, gebracht met een hoge brutale stem tussen kwetsbaar en gevaarlijk in.

Ik sluit af met Dennis Ledbetter en I Don't Drink Anymore. Stevige, traditionele country van een artiest die niet schroomt om de duistere kant van heartbreak en drank eerlijk te bezingen. Een treffende titel om deze aflevering mee af te sluiten. Dat was Crossroads voor deze week. Van de mariachi-pracht van Linda Ronstadt tot de scherpe pen van songwriter Natalie Hemby. Van Willow Evelyn's gitzwarte humor tot het ontroerende afscheidscadeau van Alan Jackson aan zijn vrouw. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef

0: De Tour de France gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: De muziekexperts. Live op BR6.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een half

0: Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.